juicht gezellig zand, valt weer ons handen. Elk en jij, die hemel heeft mijn bedelbrief gekrijgt.

En dit was 'n deel uit Wilhelm Tell van Rossini. Terloops, die werk is gebaseer op Friedrich Schiller se toneelstuk met dieselfde titel. En drie rolprente het reeds die lig gesien. Dit is die een in 1923, 1934 en ook in 2024. Almal te doen met die verhaal van Wilhelm Tell. Hier is die poppedans van Edipal Dini. Gaan lees gerus meer oor die Hongaarse komponis op ons webblad rsg.co.za.

0: beste dan leer voor my ding, alles een maandag blauw. Die Heere het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel, jy is my lewe.
1: Gerard Steyn met Liesel Pieters en Sterre.

0: Beleef jou omgeving 360 met Martelies.
1: Gotando.
2: Gotando.
1: Halala.
2: Konke mhlabeni kuyenzeka.
1: Gotando.

Snotkop hier op RSG, cool, ja, cool en aardappels en wortels en erkies, cool soos Koos Kombuis.

Dis ons chill uur begin kwart oor 11 met Peebo Bryson en Regina Bell se A Whole New World van uit die Aladdin rolprent. Daar's musiek van Barbra Streisand en Bryan Adams met I Finally Found Someone. Def Leppard se Love Bites, ek het bietjie later Demi Lovato se Sober en dan word vanaand afgesluit met Blessing O Fall met The Morning wat ons geneem tot by ons deernagprogram. My naam is Sue Pyler, slapper saam met jou tot en met middernag met die lekkerste, mooiste musiek. Because if you don't know me by now, sê Harold Melvin in The Blue Notes, you will probably never know me. Ek moet net noem, ek sit hier en ek is besig om siek te word.

0: promised I'd get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself.
1: Demi Lovato met Sober en Bill Withers voor het eind No Sunshine. Dis dan waar ek gaan groet vir vanavond. Ek het nog 'n paar liedjies wat ek gaan speel tydens Jill. Tracy Chapman's Baby Can I Hold You en The Morning van Blessing of Four lê voor. Hier is Vernon Barnard nou met hierdie een getiteld Believe van my soepeilerslamp. Kyk mooi na jouself. Ons kuier weer Saterdagoggend.

jouw plannen het nou opgeraakt, jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in die straat, hou maar, sporen wat je achterlaat, met die woorden wat jouw mond verlaat, die praat blijf meestal praat, en praat is nou te laat. Hanse oe kal gestroe, te koop vrij na oe, waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo leeg loopt, en woorden waar die wijs is deel, door daar nog een kaart gespeeld. Lang al in te veel. Bouw bieren tussen bieren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grammigheid is troef. Hoe lang moet die mensen wachten voor een man in de pak een plan zal maken? Ja, jij stapt in die straat, oh man. Jou dieren alles toegemaakt, jouw plannen het nou opgeraakt, jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in die straat, hou maar, die sporen wat je achterlaat, die woorden wat jouw mond verlaat, die praat blijf meestal praat. Het is tijd voor plannen

Die stem van Elina Garancha, sy die Ave Maria gesing, dis nou die ene deur Gomez. Frans en Mary Strauss van Oudtshoorn, lekker om weer van julle te hoor. Julle deel hierdie met Anton en Esti, Hans en Dona, Andre en Cecile, Dries en Lydia, dan ook Laurens en Marleen. Baie mense sal het ken as die kenwysie van die destijdse die deploys van Soetmelks Vlei, baie gewilde vervolgverhaal, hierdie 60 jare, denk ek. Dit is die 18e variasie van Sergei Rachmaninoff se rhapsody op het thema van Paganini. En soos julle gevra het, Frans en Mary, dit was baie spesifiek met die opname, dit word uitgevoer deur Bela Davidovich, wat optree saam met die Koninklike Konsertgebou Orkes onder leiding van Nemi Yervie.

Fly With Me. Ook bekend as Lena's Song, dat die rol print As It Is In Heaven. Dit was Leila Yulbar Norgren. Heila, ek het jou versoek ontvang en baie dankie. Ons bly by die Silverdoek en dit is om te luister na instrumentale weergawe van Don't Cry For Me Argentina en dis natuurlik uit die Andrew Lloyd Webber muziekspel Evita.

Emma Renzi, saam met die Nationale Symfonie Orkest, onder leiding van Edgar Cree. Dit was Suicidio in questi fieri momenti, uit Ponchielli se opera La Gioconda. Ons hou dit vereers plaaslik, met hierdie versoek wat ingestuur is deur Michelle Nordee, namens jou ma, Sari de Tooy in Pretoria. Sy word een van die dae 95 jaar oud, so sy luister basies al hele lewe al, na die eie keuse. Nog iemand wat hierdie een versoek het, is Trix Marks in Kroonstad. Jy wil hê dat Louise Coetzee, Sheila Skutte en Marietta Smit hierdie een saam jou moet geniet. Dit is die Karel Reber komposisie Remembrance, wat hier uitgevoer word deur Martin Lane.